0: zijn.
1: Peppa en de voet.
0: Slok dat drie.
2: Hank en I.
0: Slok dat dikke lingo.
1: OGBC.